0: Alles cool. Ik ken je gewoon als de jongen in de buurt. Af en toe hoor ik je op de radio. Maar wat ik gisteren heb gezien, man. Hoe je met je crew omgaat. De boodschap die je geeft. Ik heb diep respect voor jou, jongen. Een diepe buiging.
1: Money, power, respect. Balancerend, want dat is een moed. Mm-hmm. Kijk hoe ik ren op mijn schoenen. Van vechten en boeden naar stappen in. Ik was al op hoeken, jij was op hoeken. Daar in je wiskundeboeken. Hey. Wij waren op noedels. Met mijn hand bij mijn bal en de bal aan mijn voeten. Met respect voor de OG's. Yeah. Ik ken alle lessen van vroeger. Zijn andere tijden. Telefoon in de apps, dat maakt ze polluted. Ze maken een klappertje, kopen Amiri, de duurdere broeken. Wat geef je moeder? Hoe laat je de zoeken voor duurdere broeken? Ik uit mijn gevoelens. Echte mannen die zeggen en doen het. Ik ben met denken, ze doen het. Een kwestie van tijd voordat iedereen goed zit. Maar blijf jezelf. Iedereen die kan vallen, dat zeg ik mijn broeders. Jij krijgt geen respect in de streets. Je lijkt gek in je video footage. Ik richt en ik schoor. Is altijd een banger als hij in de boot is. Noem me geen jongen. Mijn money is langer en jij was niet cool, hè? Wanneer mijn huis af is, is het lijp gefixt van de banken tot stoelen. Ik steek het niet om de banken en stoelen.

0: Oh, dat is toffie dan voor een mankeer.
1: Ik uit mijn gevoelens. Echte mannen die zeggen en doen het. Ik ben met denken, ze doen het. Een kwestie van tijd voordat iedereen goed zit. Maar blijf jezelf. Iedereen die kan vallen, dat zeg ik mijn broeders. Jij krijgt geen respect in de streets. Je lijkt gek in je video footage.